Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging, zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

En op de plek waar je bent. En wat je ook aan het doen bent. Aanbid hem. Gewoon met je eigen woorden. Gewoon zoals jij bent. Geef hem heel je hart. Geef hem heel je ziel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Loe FM.
1: Goedemorgen, hartelijk welkom bij uw eigen lokale omroep Elburg. Fijn dat u weer op deze zondag naar ons wilt luisteren. Mijn naam is Petters van Hel en ik ben tot de klok van 11:30 bij u met geestelijke muziek en natuurlijk ook de kerkdienst. De kerkdienst komt vandaag vanuit de Gereformeerde Kerk in Doornspijk. De PKN gemeente aldaar en de voorganger daar is dominee Hofstad de Jong. En ik kan u ook alvast het eerste lied geven dat voor de dienst gezongen wordt, is lied 477. En de schriftlezing zal ik u ook alvast geven, dat is Matthäus 14, de versen 13 tot en met 21. Maar we beginnen met muziek. En ik heb voor u klaarstaan het jeugdkoor Op Weg. Zij gaan voor u zingen, ik zing en juich en top of the world.

Dat was het mannenkoor Halleluja. We gaan verder met twee Zuid-Afrikaanse liederen. Wel bekend en u kunt ze ook wel verstaan. Rosse der Eeuwen en Ik geef alles op voor Jezus.

Rond de klok van 9:30 gaan we overschakelen naar de PTN-gemeente de Gereformeerde Kerk in Doornspijk. De voorganger die daarvoor zal gaan is dominee S. Hoofdstedt de Jong. Maar voordat we daar naartoe gaan, nog een paar liederen. En ik heb voor u klaarstaan, Heilige Geest van God. En het wordt gezongen door het jongerenprojectkoor Elim.

Het is 21:55. Ik heb nog tijd voor één nummer. En dat is Ruwe Starven Mogen Woeden. En dat wordt gezongen door het hervormd gereformeerd Katwijs Mannenkoor. Eben Haezer.

Goed, ik heb ondertussen verbinding met de kerk en wij gaan overschakelen naar de gereformeerde kerk in Doornspijk. De voorganger daar is dominee Hofstedt de Jong en voor de liedjes wordt het lied 477 gezongen en zijn ze net mee begonnen. Ik geef u nog even de schriftlezing en dat is Matthäus 14, de versen 13 tot en met 21. Ik wens u een gezegende dienst toe.

Ik mag u welkom heten in deze dienst. Gemeente hier aanwezig in de kerk en thuis met ons verbonden. Ook eventuele gasten, we heten u allen van harte welkom. En als voorganger, dat ben ik dus, staat hier dominee S. Hovenstad de Jong uit Leeuwarden. Maar dat is wel de gemeente, maar ik kom uit Baard. Wat dus aan de kin van mannen kan hangen. De kindernevendienst, er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 3 en 6 tot en met 8. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het logeerhuis in Nunspeet en het bouw- en restauratiefonds. De bloemen die vandaag in de kerk staan, gaan naar broeder Aart van Zeeburg, die deze week thuis kwam uit het ziekenhuis. Wij wensen u en jou een gezegende dienst toe. En wij willen deze dienst beginnen met het zingen van de aanvangspsalm, psalm 136, de versen 1, 2, 12 en 13.

onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand aan ons begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

Wij willen ons voor de Heer verootmoedigen. Na de genadeverkondiging zingen wij gezang 463, de versen 1, 2, 3 en 5. Laten wij samen bidden. Heer, wij bidden u, u die ons uw geestkracht niet onthouden wilt, dat uw naam ons heilig zal zijn, uw bewogenheid om mensen ons deel zal worden, dat onze gemeenschap een getuigenis zal zijn van uw koninkrijk, dat de aarde nieuw wil maken, dat onze ogen en ons hart opengaan voor de nood van armen, misdeelden, hongerenden en allen die veracht worden. Heilige God, toon dat Gij een Vader zijt voor allen die honger hebben, die onder het leven gebukt gaan. Maak ons mensen die elkaar hoop geven, zodat de aarde vervuld wordt van menslievendheid die duurzaam is. U, die voor alle mensen de wereld hebt gemaakt, vervul ons van de adem die ons broeders en zusters maakt. U, die voor alle mensen de vrede hebt gewild, laat alle haat verdwijnen die ons hart verkilt. God, laat gebeuren wat u wilt, dat we delen met anderen van wat wij hebben gekregen, zodat uw koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. Wij bidden u dit in de naam van uw Zoon. Amen. Zo ver het westen is van het oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten, de zonden weg. Ja, Hij heeft ons bevrijd.

Als regel der dankbaarheid willen wij luisteren naar de woorden uit Exodus 20. Wij willen hierna zingen Psalm 119, de versen 6 en 7. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Voor wij Gods woord gaan openen, willen wij bidden om zijn geest. Eeuwige God, u bent de schepper van al wat bestaat. Uw levensadem houdt mensen en dingen in stand. Wij bidden u, houd ons gaande door uw woord. Dit uur en al onze dagen. God, wees hier aanwezig. Zegen ons met uw woord, dat ons elkaars broeders en zusters maakt. Onze honger voedt naar gerechtigheid, vrede voor alle mensen, omwille van Hem die ons toegang geeft tot U, onze Heiland. Heilige Vader, verheerlijk uw Zoon in ons midden. Schenk ons zijn geest om leven te vinden en wijsheid. Vader, u wijst ons de weg naar goedheid en vrede in het betrouwbare woord van uw Zoon. Mogen het ons bezielen om in waarheid hoeders voor elkaars leven te zijn. En Heer, op dit moment bidden wij ook voor hen die hier niet bij ons kunnen zijn, door ziekte, door ouderdom of om welke reden dan ook. Heer, neem en houd hen in uw hoede. En wij bidden voor de leiding en de kinderen van de kindernevendienst. Zij gaan ons straks verlaten om hun eigen verhaal te horen. Heer, dat zij u vroeg mogen leren kennen en vertrouwen. Amen. Wij lezen uit het Evangelie naar Matteüs. Matteüs 14, de versen 13 tot en met 21. En wij willen daarna zingen lied 422 uit de Evangelische liedbundel, de versen 1, 2 en 3. Toen Jezus dit hoorde, en dat dit betekent dat Johannes de Doper is onthoofd. Toen Jezus dit hoorde, trok hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen. En toen de scharen dit hoorden, volgden zij hem te voet uit de steden. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de discipelen tot hem en zeiden: de plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstreken. Zend dan de scharen weg, dan kunnen ze naar de dorpen gaan om spijzen voor zich te kopen. Maar Jezus zeide tot hen: zij behoeven niet weg te gaan, geef gij hun te eten. Zij zeiden tot hem: wij hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Hij zeide: breng mij die hier. En hij beval de scharen dat zij in het gras zouden gaan zitten, nam de 5 broden en de 2 vissen en hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden

werden verzadigd en zij raapten het overschot der brokken op, 12 manden vol. Zij die gegeten hadden waren ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet medegerekend.

Na de preek zingen wij gezang 57b. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat mij opvalt in deze geschiedenis, als je dit leest, is dat het zo'n stil verhaal is, of lijkt. Als je er heel in de verte naar kijkt, als je een bootje ziet varen en Jezus eruit stapt en al de mensen daar op het gras. Maar erg stil was het natuurlijk niet. De schare die zegt niets in dit verhaal. Maar er is natuurlijk een reusachtige roezemoes. Maar zoals het verteld wordt, is het een heel stil verhaal. Ik zal proberen het dicht bij ons te halen. U kent het waarschijnlijk allemaal. U hebt het uit en te na gehoord, maar het blijft ongehoord levend als je het heel stil leest, woord voor woord. Het is een verhaal als een oase en hier in de kerk kan ook een oase zijn in een druk leven. Dat drukke leven door alles wat er om ons heen gebeurt. Een drukke week. Dan mogen we hier op zondag rustig zitten. Een uur bij elkaar. Het evangelie van Matteüs vertelt de spijziging van de 5000... ongeveer op dezelfde manier als de andere evangeliën. Jezus' eigenlijke bedoeling met het vertrek naar de andere zijde van de zee van Tiberias is om alleen te zijn in het gebergte, een retraite in de eenzaamheid, om na te denken over de dood van Johannes de Doper. Jezus onttrok zich vaak aan het gezelschap van de mensen, vaak zelfs aan dat van de discipelen. Hij bleef dan een hele nacht in een eenzame streek, in het gebed. Zo kwam hij dan weer voor Gods aangezicht tot zichzelf. Misschien hangt dit op zijn beurt ook weer met iets anders samen. Jezus wil zijn discipelen onttrekken aan het gedrang van de mensen. Zij zouden eens op het idee kunnen komen nu het rijk van God te gaan oprichten. Nu het juist zo goed gaat vanwege de toeloop van al die mensen. De aanleiding om zich terug te trekken is dus gelegen in het almaar blijven volgen van grote scharen mensen. Maar nu komt het. Toen de scharen dit hoorden, volgden zij hem te voet uit de steden. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare. Hoe dat wat de evangelist ons hier vertelt zich precies in de werkelijkheid afspeelde, is niet helemaal duidelijk. Sommige uitleggers denken dat het om pelgrimgangers gaat die in scharen op weg zijn naar Jeruzalem en die juist in de buurt zijn. Maar
één ding is in elk geval duidelijk. Jezus wil zich met zijn discipelen aan de mensen onttrekken om tot enige rust en nadenken te komen. Maar het lukt eenvoudig niet, omdat de mensen in grote drommen komen opzetten. Men heeft wel verondersteld dat Jezus de boot extra langzaam heeft laten varen om zich in alle rust met zijn discipelen te kunnen onderhouden. Dat leidt men af uit het feit dat de scharen op de kust de boot bij konden houden. Ja, de boot zelfs voor konden komen. Maar in ieder geval, met dat Jezus en de discipelen uit de boot aan land gaan, is er weer het volle, drukke werk, omdat de mensen er weer in menigte zijn. En dit trekje uit het verhaal van de evangelist zou ons jaloers kunnen maken. Wat zou het verrukkelijk zijn als de mensen tegenwoordig zo te hoop liepen voor het evangelie. In de oorlogstijd hebben we, wat dat aangaat, een tijd meegemaakt dat de mensen in aantallen kwamen. Maar tegenwoordig lijkt de massa mensen voor weinig in beweging te krijgen. Al zijn er gelukkig vele getrouwen. Als dominee sta je echt niet alleen. Maar dat neemt niet weg dat er van de miljoenen Nederlanders toch wel onwaarschijnlijk grote massa is die volmaakt onbewogen onder alles blijft. En het ergste is misschien dat ze voor niets meer warm lopen. Niet voor het evangelie, christelijk geloof, maar ook niet voor het socialisme, het humanisme of wat voor isme ook. Ze doen net alsof er geen diepere dingen en er geen geloofshelden waren en dat het alleen maar over luchtspiegelingen gaat, alsof er geen echte diepe levensvragen zijn. Ze hebben hun natje en hun droogje. Ze hebben een bevredigend inkomen. Ze kijken naar de televisie en naar het voetbal. Zomers gaan ze op reis en 's winters ook nog als het even kan. En voor de oude dag is gezorgd. Nu wil ik niet ontkennen dat dit allemaal grote en waardevolle dingen zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat een mens die zich tot deze dingen beperkt, werkelijk vrede kan hebben. Leeft hij niet aan het allerbelangrijkste? Leeft hij niet aan zichzelf voorbij? Is het menswaardig om zo te leven, zonder in een keuze van je hart antwoord te geven op de laatste en diepste vragen? Ik heb de indruk dat wij over deze ongeïnteresseerde mensen niet naar de buitenkant en de oppervlakte moeten oordelen. Uitwendig lijkt het wel alsof ze er geestelijk maar zo'n beetje voortvegeteren. Maar ze zijn inwendig toch ook zichzelf. Toch is het ook verwonderlijk te zien hoe het soms ineens kan doorbreken. Er raken heel wat mensen van de kerk af, eenvoudig omdat ze er niets meer in zien. Maar je komt ook telkens mensen tegen die zonder vorm van enige godsdienst zijn opgegroeid en bij wie het zo naar boven komt borrelen. Maar de mensen moeten wel geboeid en getrokken worden. En dat is bij Jezus het geval.
Wij kunnen ons daar nauwelijks meer een voorstelling van maken. Hoe zag Jezus eruit? Hoe trad hij op? Hoe reageerde hij? Wat was het precies in zijn woorden, gebaren, ogen, in zijn stem en zijn daden, dat de mensen in beweging bracht? Hij was God, de Zoon, in het menselijk vlees. Maar daar zeggen wij nog niet zoveel mee, want wat is dat en hoe ziet dat eruit? God, de Zoon in het menselijk vlees. Het is als werkelijkheid tot ons gekomen. Wij noemen dat de blijde boodschap, het evangelie. En dat kan een mens nog steeds onweerstaanbaar boeien. Het kan ons ook mateloos vervelen, zelfs irriteren. In zo'n periode leven wij tegenwoordig naar het schijnt. Maar een mens is in zijn diepte van het wezen niet zomaar werkelijk los van Christus. Het getuigenis van ons Christenen kan ook zomaar ineens elektriserend op de omgeving werken. Daarom kunnen wij er als kerk niet zomaar, nooit, moedeloos mee ophouden. Iemand die van het heil en de vrede weet, is geroepen om ermee door te gaan, haar te vertegenwoordigen, ook te midden van een grote massa die er niet het minste aandacht voor heeft. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij de grote schare die hem was nagelopen en voorgekomen. En deze diepe aandacht voor de schare wordt met een prachtig woord aangeduid dat kenmerkend is voor het hele evangelie. Jezus werd met ontferming over hen bewogen. De schare ging hem ter harte. Het diepste en meest innerlijke van zijn gemoedsbestaan werd erdoor in beroering gebracht. Het deed Jezus wat. De schare, de mensen, de werkelijkheid van hun leven, hun wereld, de rauwe realiteit van het mensenbestaan, dat alles drong tot hem door en ging hem aan het hart. En zo is ook Jezus het toonbeeld van God. En er is in Matteüs 14 sprake van een grote schare. Zo'n meervoud van mensen is doorgaans in de omgeving van Jezus te vinden. Een blijk dat zij tekortkomen. Elders in de evangelie lezen wij, voortgejaagd en afgemat, als schapen die geen herder hebben. Is hier de herder? Hij zegt in elk geval merkwaardige dingen en doet wonderlijke dingen. Wie is hij toch? Deze mens met die oeroude Hebreeuwse naam Jehoshua, de Heere redt. Wat is het geheim van zijn gezag? Al luisterend, ergens langs de zee van Tiberias, vergeten de mensen de tijd. Ze worden zo geboeid dat ze alles vergeten. En dan gebeurt er opnieuw iets bijzonders. Een sluier van het paasfeest wordt opgelicht. Hier bij de zee van huis uit verwant met de chaos, de dreiging van de dood. Leest u maar verder in Matteüs 14 over de storm. Wordt het Pasen voor wie gelooft?
Jezus is sterk ontroerd om de bereidheid, de trouwhartigheid, het blindelings volgen. Maar de discipelen, die merken die ontroering nauwelijks. Al ontgaat hen het precaire van de situatie niet. Ze raken met de zaak verlegen. Zij adviseren Jezus de scharen weg te zenden om zelf in de omgeving brood te kopen. De dag is ten einde en de plaats is eenzaam. Mag je de mensen dit aandoen? Een vol hart, maar een lege maag. Er zijn 5 broden en 2 vissen. Maar wat betekent zo weinig voor zoveel? Ook hier beschrijft de evangelist op tegelijk eenvoudige en grootse wijze de gestalte van Jezus. Hij doet geen ogenblik een poging om enig inzicht te geven in het wonder dat zich hier voltrekt. Hij is zelfs nauwelijks geïnteresseerd in het wonder als zodanig. Zijn aandacht wordt geheel verzwolgen door de gestalte van Jezus, die hier op majesteitelijke wijze optreedt. Hij treedt op, hij handelt, hij neemt het brood, ziet op naar de hemel, prijst de schepper die het koren doet groeien, deelt het dan uit aan de discipelen en die mogen het uitdelen aan de scharen als tussenpersonen. Zij brengen het brood van de heiland over naar de menigte. De mensen zitten op het gras. Er is niemand die iets zegt. Geen woord om het wonder te bewerkstelligen. Ook geen woord om het wonder te bejubelen. Alleen de tegenwoordigheid van de Godmens te midden van de schare eenvoudige mensen. En wat er gebeurt is ook eenvoudig. Ze krijgen te eten en worden verzadigd. Waarin bestaat nu de heerlijkheid van Christus, die vol van genade en waarheid is, zoals in deze geschiedenis doorschemert? We zullen in de eerste plaats moeten denken aan zijn heerschappij over de elementen, die blijkt telkens in het evangelieverhaal. Hij heerst over de wind, over de zee, over de ziekten, over de demonen. En zo heerst hij ook over het voedsel, het brood en de vissen. Hij heeft iets van God de Schepper. Daarnaast zullen we in de tweede plaats zijn heerlijkheid moeten zoeken in zijn ononderbroken gemeenschap met de Vader. Hij neemt de 5 broden, de 2 vissen, ziet op naar de hemel. Hij is geen tovenaar die zijn kunsten vertoont. Hij is gehoorzaam aan de Vader. Hij is ook afhankelijk van de Vader. Hij ontvangt de zegen van boven en daardoor kan hij mensen helpen. En dan in de derde plaats de bewogenheid van de herder over de schapen. Hij is vol ontferming. In de vierde plaats en zonder enige twijfel moet er ook gedacht worden aan de helpende aandacht voor het materiële. Want deze mensen hebben eenvoudig honger. Ze zijn de hele dag lang zozeer opgegaan in het geestelijke en kregen er niet genoeg van om te luisteren
naar Jezus. Maar het is dan ook laat geworden en ze hebben niet te eten. De mens is niet alleen ziel, hij is ook lichaam. In zijn totale bestaan staat hij in de aandacht van God en Jezus. Het wonder van de vermenigvuldiging van de broden is ook echt het wonder van de vermenigvuldiging van de broden. En dan tenslotte de overvloed. Er zit iets uitbundigs, overdadigs in deze geschiedenis. Zij aten allen en werden verzadigd. Er blijven nog 12 manden vol brokken over. Dat is de grondtoon van het evangelie. In Christus is ons de vervulling en daarmee de volheid van het bestaan en het zijn gegeven. Wat beginnen 5000 mensen, vrouwen en kinderen niet eens meegerekend, met 5 broden en 2 vissen? Maar door Jezus' handen wordt het zoveel dat er aan het einde meer is dan aan het begin. Jezus' volgelingen, dus wij, leren hier vertrouwen, geloof. Ze leren dat ze meer hebben uit te delen dan ze denken. Ze leren de mogelijkheden te zien van het leven met God. Een van die onvermoede mogelijkheden is dat je zelfs met bijna lege handen toch nog veel te geven hebt. Amen.

Wij willen samen danken en bidden. Heere God, wij danken U voor Uw Zoon, die heeft laten zien hoe de mensen U aan het hart gaan. Wij bidden U, Vader in de hemel, geef voedsel aan alles wat leeft. Heer, Uw Zoon, die als zaad gestorven is, ons tot brood is geworden. Wij bidden U, laat het ons nooit ontbreken aan Zijn helende kracht, vandaag en al onze dagen. God, toon dat U een Vader bent voor allen die honger hebben. Maak ons mensen die elkaar hoop geven, opdat de aarde vervuld wordt van menslievendheid. Heer, wij bidden U dat U ons Uw geestkracht niet onthouden wilt, dat Uw naam ons heilig zal zijn, Uw bewogenheid om mensen ons deel zal worden, dat onze gemeenschap een getuigenis zal zijn van het Koninkrijk van U, dat de aarde nieuw maakt, dat onze ogen en ons hart opengaan voor de nood van de misdeelden en allen die veracht worden. U die voor alle mensen de wereld hebt gemaakt, vervul ons van de adem die ons Uw kinderen doet zijn. U die ons Uw vrede geeft, laat alle haat verdwijnen die ons hart verkilt. God, laat gebeuren wat U wilt. Wij dragen aan U op, al Uw mensen in benauwdheid, gevangenen en verdrukten, vervolgden en vertrapten, gebondenen en gebogenen over heel Uw wereld. Allen die gebukt gaan onder de loodzware last van ziekte en zorg. Zieken dichtbij, hier in onze gemeente, maar ook zieken verder weg, in ziekenhuizen, verpleeghuizen. Heer, wilt U zijn bij hen die verdriet hebben, voor hen die eenzaam zijn, zowel jongeren als ouderen. Overal om ons heen, hier in ons midden. Geef, o God, dat wij hen niet vergeten, dat wij adem houden om te blijven bidden dat het anders mag in Uw naam. Want Heer God, heen en weer geslingerd tussen macht om elkaar te vernietigen en onmacht om elkaar een menswaardig bestaan te bieden, tussen ons vermogen om de schepping te verwoesten en ons onvermogen haar te beheren, bidden wij tot U, kom ons te hulp. Amen. Ik mag u aankondigen de collecten. Die zijn vandaag voor het logeerhuis dus in Nunspeet en het bouw- en restauratiefonds. Wij willen nu zingen als slotzang lied gezang 75, de versen 1, 2 en 3.

En nu mogen wij van hier gaan, dragende Gods zegen, om een zegen te zijn waar wij leven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve vrede.

U hebt geluisterd naar een kerkdienst en die kwam vanuit de gereformeerde kerk uit Doornspijk. En de voorganger was dominee Hoefstedt de Jong. We gaan hier in de studio verder met christelijke muziek. En ik heb voor u klaarstaan Als de Heiland zal verschijnen.

Het volgende lied wordt gezongen door de mannenzanggroep Odeo en Doen Spij. En zij zingen het lied Ziet in blinde razernij.

We gaan verder met een blokje van drie Zuid-Afrikaanse liederen. Het zijn Nederlandse liederen, maar dan gezongen in het Zuid-Afrikaans en heel bekend. We gaan beginnen met Vrije Verzekering en daarna hoort u Als Vrede op een pad hier op aarde verlei en Neem mijn leven, laat die Heer.

Ja, dat was een blokje van drie Zuid-Afrikaanse liederen. Die toch heel bekend zijn. Op een aparte manier gezongen worden. We gaan verder met Janneke de Jong. Op de cd Plaats van Ware Rust heb ik twee liederen klaarstaan. Allereerst God heb ik lief. En dan eerst ging het om de zegen.

Het Vuilnismannen-ensemble kunt u ook beluisteren nog 3 weken lang. Op de woensdag morgen de midweek in Elburg geeft een concert om 11:00 in de grote Sint-Niklaaskerk hier in Elburg. Kunt u meteen de kerk van binnen nog eens bewonderen. We gaan verder met Abba Vader, koor en samenzang uit Elburg.

Zo is het beloofd van Sela. We gaan verder met het hervormd gereformeerd Karwijns mannenkoor Ibn Haezer. En we gaan luisteren naar Fluistering der Hopen in Psalm 35.

Ja, we zijn bijna 11:30. Dat betekent alweer bijna het laatste lied. En het laatste lied, dat heb ik zelf nog niet gehoord, maar het is wel Zuid-Afrikaans. Om een heuvel, daar ver.

Ja, met het orgelspel van Jan van Loo zijn we aan het eind gekomen met het programma, gepresenteerd programma. Mijn naam is Bertus Verheil en ik deed het weer met veel plezier voor u. U hoorde een kerkdienst, ik kwam vanuit de gereformeerde kerk uit Doornspijk. De dominee was dominee Hafstedt de Jong. En u hoorde veel geestelijke muziek. Ik wens u graag een hele fijne week en tot een volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters...

zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. Ja, we gaan over naar de Rotterdam Ahoy. Daar was op 5 juni jongsleden de EO Jongerendag, de reunie. Met de ronduit praiseband Michael W. Smit, Ellian Albert, Martin Smit en natuurlijk wat reacties van bezoekers en Ralf van Manen. We gaan daarna luisteren en dan kom ik daarna weer bij u terug. Luister mee naar de ronduit praiseband met het nummer Prijs de Vader.
1: Goedenavond, ahoy!

Welkom bij deze speciale aflevering van Nederland Zingt uit de Ahoy in Rotterdam. Hier is een enorm groot worshipconcert en dat is eigenlijk omdat de Jongerendag 50 jaar bestaat. Het is een reunie met veel oude liederen en ook veel mensen die bij wijze van spreken vandaag de dag bij het Nederland Zingt publiek horen. Artiesten die komen zingen, Michael W. Smith, Ellie Zuiderveld, Albert Smelt. Veel samenzang, ook wat solo en prachtige herinneringen. Geniet ervan!

0: Wauw. Goedenavond, lieve mensen allemaal. Wij hebben daar heerlijk staan juichen achter het doek. Was fantastisch. Jullie krijgen allemaal de groeten van Rickert. Ja. En ik heb in Elbert een waardige opvolger.
1: Gaan we proberen.
0: Nou, dus in 1977 zong ik met Rickert op de jongere dag in die kleren uit die voddenzak. Al je haren zijn geteld. En dat gaan we nu ook doen. Als je het kent, dan zing je het maar mee.

0: Ik heb natuurlijk afgelopen maanden geoefend. Ja. Want ik speel natuurlijk nooit akkoorden eigenlijk. Dus ik moest flink stampen al die akkoorden. Maar ik vond het zo'n mooie tekst. Zo, echt mooi gewoon.
1: Ja, want er zijn ook mensen die zeggen, staat dat in de Bijbel? Jazeker staat dat in de Bijbel.
0: Jullie hebben eigenlijk hele Bijbelse liedjes gemaakt.
1: Ja, vooral in het begin, want toen ontdekten wij de Bijbel. Hè? We kenden de hele Bijbel niet. Dus iedere keer zeg ik, moet je nou weer horen wat die vogel zegt, weet je wel. Dus, en dan hadden we weer wat, ja.
2: Waarom wilde je over al je haren zijn geteld een lied maken? Weet je dat nog?
1: Nou, Rickert heeft het gemaakt. Hij had heel vaak teksten uit de Bijbel waarvan mensen niet eens wisten dat ze erin stonden. En hij las dat van dat we eigenlijk zo kostbaar waren, dat God de moeite neemt om de haren van je hoofd te tellen. Nou, dan zal hij ook de moeite nemen om te kijken wat er onder die haren zit. Mm. Wat daar leeft in je hoofd, in je gedachten, in je wezen eigenlijk.
2: Ja. Wat waardeer je zo aan Ellie?
0: Ik waardeer heel erg dat ik een beetje in hun slipstream zo heb mogen opgroeien. En ook een muzikantje heb mogen worden. En dat ik zelfs met hun heb mogen optreden. Dus een beetje zo het gevoel dat ik op hun schouders een beetje mag leunen.
1: Ah, mooi.
0: Vind ik het mooiste aan jullie. En dat jullie dat ook nog tof vinden.
1: Ja, dat vind ik.
0: Want er zijn natuurlijk ook artiesten die motten van de nieuwelingen allemaal niks hebben. Maar jullie hebben altijd iets heel opens naar jonge muzikanten toe.
1: Mm-hmm.
0: Nog steeds.
1: Jullie. Ja, want wij zijn toch een soort opa en oma, hè?
0: Ja, jullie zijn wel een beetje onze opa en oma, ja. Ja.
2: Wat waardeer jij zo dan aan Albert, Ellie?
1: Ja, zijn openheid. Heel erg open. Eigenlijk is hij een open boek. En ook in de missers, in alles wat hij doet, maakt niet uit. Je bent gewoon jij. En je maakt eigenlijk daardoor geen missers, want en mensen nemen hem zoals hij is.
0: Ja. Juist door mijn naïviteit een beetje. En dat heb jij ook wel een beetje, toch?
1: Ja,
0: een beetje naïviteit.
1: Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Albert, jij bent met onze liedjes opgegroeid.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ik was een heel ver publiek. Want in Peru helemaal hadden wij bandjes met jullie liedjes. En daar leerde ik de geloofstaal en het Nederlands ook een beetje. En leerde ik dus ook bijvoorbeeld deze.

0: Och, wat doen jullie dat prachtig, kindertjes. Weet je wat? We delen deze prachtige, mooie zaal in tweeën. Deze helft zingt met mij mee, in de schaduw. En jullie, met Albert, u bent mijn toevlucht.
1: Iedereen klaar?
0: In

0: Nou, ik was 16 toen ik voor het eerst naar de Eeuwjongerendag ging. En dat is toch wel een belangrijke periode in mijn jeugd geweest.
1: Toen ik nog een stukje jonger was, ben ik ook een paar keer op de Eeuwjongerendag geweest. En dat heeft echt wel bijgedragen aan hoe ik met geloof om ben gegaan. En onder andere Michael W. Smith daar ook gezien. Dus ik dacht, hier wil ik graag bij zijn, ja.
0: En ik was de enige van de middelbare school die ging. Dus ik vond het altijd heel bijzonder om zoveel jongeren bij elkaar te zien. Dat zijn hele dierbare herinneringen aan de Jongerendag.
2: Ik vond het in de open lucht in Galgenwaard wel heel bijzonder of zo. Ik weet nog mijn eerste keer. Ik herinner mij ook nog het praatje van Henk Binnendijk. Dat hij dan zei, je moet kiezen. Het is of zwart of wit. Maar je moet wel echt een keuze maken. En dat is grappig. Dat heb ik altijd, of dat is niet grappig, dat is heel mooi eigenlijk. Het heeft me toen zo geraakt, denk ik, dat ik het nooit meer vergeten.
0: Ja, en Kenny Marks, dat was daarna een topper bij ons in de koffiebar. En dat gingen we allemaal kopen en draaien en uit ons hoofd kennen en meezingen. Dus ja, artiesten toch ook wel. Ja. Ja.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer

8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. 815 vult dit huis met uw glorie, 1 plekje gedaald in de lijst. Vorig jaar dus plekje nummer 9 in de lijst, nu op plekje nummer 10. Gaan we door naar plekje nummer 9, dan gaat hij 3 plekken omhoog. Vorig jaar op plekje 12 heb ik het over opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil.

stil, mijn ziel, wees stil. Opwekking 717. Gaan we snel door naar plekje nummer 8. Vorig jaar op plek 8 heb ik het over 764. Dit is nummer Zegenkroon.

Wat is dit toch een heerlijk nummer, het nummer Zegenkroon. Natuurlijk, ja, persoonlijk vind ik die van Reijer, de versie van Reijer, nog mooier. Maar goed, het is de opwekking top 100, dus dan hoort het ook op de top, of de opwekking versie te zijn. Nummer 7 dan, 4 plekken gedaald in de lijst, heb ik het over 885. Dit is het nummer Praise.

Het nummer Praise 885 van cd'tje 48 uit het jaar 2024. Dan gaan we door naar plekje nummer 6. Eén plek gestegen in de lijst. Dus vorig jaar op plekje nummer 7 heb ik het over een nummer van de formatie Cela. Maar dan in het opwekkingsjasje 770. Ik zal er zijn.

Ik zal er zijn. Opwekking 770. Goed, gaan we snel door naar plekje nummer 5. Vorig jaar ook op plekje nummer 5 in de lijst. Heb ik het over 849. De goedheid van God.

Dan gaan we naar de top 4 natuurlijk van de opwekking top 100, top 200. Misschien wordt het volgend jaar wel de top 300, wie zal het zeggen. Vorig jaar stond hij op hetzelfde plekje, ook op plek nummer 4. Dan heb ik het over opwekking 818 op die dag.

Ja, en dan gaan we door naar de top 3. Vorig jaar stond hij nog op plekje 6. Maar dit jaar schiet hij door. En vorig jaar was hij trouwens nieuw in de lijst. Want hij komt van Opwekkingsliederen 49. Dus de CD van vorig jaar. Heb ik het over Opwekking 900. En dan weet u het al wel. Dit is het nummer Joy.

En dit jaar ging er natuurlijk de tent ook weer vanaf toen het nummer Joy werd gedraaid. Of werd gespeeld en gezongen op Opwekking 2026. Goed, gaan we dan naar de nummer 2. Vorig jaar stond hij ook op plekje 2. Dus voor de luisteraars die vaker deze lijst luisteren en bekijken, dan weten we het al. 10.000 redenen. Dit is Opwekking 733.

Opwekking 733, 10.000 redenen. Ja, hij heeft ook een enkele jaren volgens mij wel op plekje nummer 1 gestaan. Ik zie hem in ieder geval in 17 en 16 op nummer 2 staan. Ja, hij heeft, dat is maar de vraag of hij op nummer 1 heeft gestaan. Hij heeft de laatste jaren een beetje gewisseld tussen 2 en 3. Dus vorig jaar stond hij op nummertje 2. En dan is de grote vraag. Ja, in 2015 stond hij op plekje 1. Goed, we gaan luisteren naar de nummer 1. Vorig jaar stond hij daar ook. Dan heb ik het over opwekking 832. Dit is het vijfde, zesde, zevende jaar dat hij daar staat. Dan heb ik het natuurlijk over Jezus Overwinnaar. Het blijft een schitterend nummer. Dit is opwekking 832. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonden

De opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom op deze zondagavond bij uw lokale omroep Elburg. Vanavond zijn voor u in de studio Jan en Leni van den Berg. En wij vinden het fijn dat we deze avond weer voor u mogen gaan verzorgen. We gaan zo dadelijk samen met u luisteren naar de open deurdienst vanuit de gereformeerde kerk in Doornspijk, waar vanavond de heer Hans Scherpel voorgaat en de muzikale bijdrage wordt verzorgd door het Velus mannenensemble onder leiding van Wilbert Magree. Tot aan de klok van 8:30 zullen er dan enkele gedichten en liederen volgen en dan rond 8:30 is ATV Geesten weer met het vervolgverhaal. En rond 9:15 zijn er dan de verzoeken die voor en door u zijn aangevraagd. En dan zo rond de klok van 9:45 willen we dan deze avond afsluiten met een meditatie en nog enkele liederen. Maar we gaan nu eerst, zoals gezegd, luisteren naar een paar mooie liederen.

Ja, en op deze tijd hebben een heleboel mensen vakantie. En daar gaat ook mijn gedicht over vanavond. De vakantietijd. Lopend door de natuur mag je rusten van het werk. Even alles loslaten. De gedachten die in je hoofd zaten. Om te luisteren naar de vogels. Door de schepper zo mooi gemaakt. Even de frisse geur opsnuiven, waardoor je zo ontspannen raakt. Dank u God voor deze tijd van het even samen zijn. Tijd voor u en voor elkaar. Tijd voor rust en een lief gebaar. Ook de vakantieperiode is er om uw wil te doen. We krijgen weer de kracht om door te gaan met ons dagelijks bestaan.

Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt.

voorganger de heer Hans Scherphoff. En de muzikale medewerking wordt verleend door het Velus Man Ensemble onder leiding van Wilbert Magé. Wij wensen u een hele gezegende dienst toe.

Goedenavond. Jullie allen van harte welkom op alweer de vijfde open deurdienst van het seizoen 2026. Van harte welkom iedereen hier in de kerk, maar ook degene die meeluisteren via lokale omroep, uitzending gemist, en de lokale omroep Elburg. Van harte welkom. Medewerking vanavond verlenen voorganger Hans Scherpen uit Elburg. Hans, welkom. Fijn dat je onze voorganger wilt zijn. En het mannenensemble onder leiding van Herman Witter, het Velus mannenensemble, moet ik zeggen. Jawel, niet vergeten. Heel belangrijk. Met nog eens een keer twee solisten. Herman, niet Herman Witter begeleidt, maar natuurlijk Wilbert begeleidt. Er zijn twee mensen die... Hallo. Helemaal goed. Wilbert zal dat begeleiden. En de mensen Bart Engeltjes en Henk Dijkhuizen zijn degene die als solist zullen optreden. Daarnaast zal de algehele samenzang worden begeleid door Wilbert, zoals we dat gewend zijn. U allen van harte welkom. Rest nog de huishoudelijke mededelingen, zoals u die van ons gewend bent. Aan het einde van de dienst zijn de collectes bij de uitgang. Die worden van harte bij u aanbevolen en zijn zeer welkom om het werk van de open deurdiensten door te kunnen laten gaan. Daarna is er koffie drinken of iets anders, vrees zoals u wilt. In de zaal achter de kerk, ook na de dienst. U bent daar ook van harte welkom. Mede namens de andere leden van de open deurdienstcommissie wens ik u een gezegende dienst toe, die we zullen beginnen met het zingen van een tweetal liederen. Leer mij uw weg, o Heer, en wees mijn verlangen. We zullen dat staande doen. Ik dank u.

Kun je rekenen? Dan reken er maar op. Dat is het thema van vanavond. En we zijn hoog begonnen. Zullen we voordat we verder gaan ook in stilte voor onszelf, voor elkaar, een zegen vragen over dit samen zijn. Laten we in stilte bidden.

En dan belijden we ook deze avond dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is en blijft in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan verder met zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Het eerste en het vierde vers van Psalm 138. Psalm 138, vers 1 en vers 4.

Zullen we samen bidden? Heere God, u bent de bron van het leven. En zo komen wij vanavond bij u putten. Ophalen wat we zelf niet hebben en ook nooit kunnen bewerken. En we vragen u of u vanavond overvloedig wilt geven aan een ieder van ons. U bent die ons doorgrond ons kent. Hoe onze emmer al dan niet gevuld is. En vanavond, ja, laten we als bewijzen van onszelf zakken in die put om gevuld te worden met levend water. En we bidden om de leiding van uw Heilige Geest in het samen zingen, in het luisteren, het horen van het mannenensemble, in het orgelspel, maar ook allen die een taak hebben en achter de schermen in de weer zijn. Maar ook als wij uw woord openen, dat we mogen merken en ontdekken en ondervinden dat u het woord neemt. Open onze oren, open ons hart om te horen, te verstaan en te ontvangen. Zegen zo deze avond wat op uw zegen wacht, wat uw zegen nodig heeft. En als u zegent, dan betekent dat u er zelf in meekomt. Dan geeft dat vanavond zo ondervonden mag worden. Dat we de Heer Jezus Christus zien. Juist als we vanavond stilstaan bij een brief van Paulus. Die ondervond wat het betekent om Jezus tegen te komen onderweg. Dat veranderde zijn leven. Al werd het er niet makkelijker op. Zegen een ieder. In voorspoed, in tegenspoed. En geef dat vanavond uw stem klinkt en weerklank vindt. Zo leggen we het alles voor u neer. Behoed, bewaar ons voor de zonde. Neem weg wat niet is naar uw wil. En leid u ons uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan nu luisteren naar het Veluws Mannenensemble dat zingt een drietal liederen.

Wij lezen vanavond uit Romeinen 8, vers 18 tot en met 25. En voordat ik het doe, lezen we vers 1 uit vers 8. Ergens belanden we vanavond in het hart van de Romeinenbrief. En het eerste vers zegt dus, is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Paulus heeft de Heer Jezus ontmoet en de Heer Jezus leren kennen. En daar gaat het om. En dan schrijft hij later in datzelfde hoofdstuk vanaf vers 18, dat lezen wij tot en met vers 25. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij het nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Tot zover Romeinen 8. In de verkondiging staan we stil bij dit gedeelte. En de nadruk, en dat ontvouwt zich in de volgende vers, maar de nadruk ligt op het 18e vers. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Voordat we dat doen, zingen we met elkaar. Laat komen, Heer, uw rijk. Vers 1, 2, 4, 6 en 8. En het tweede vers zingen de mannen alleen en het zesde vers de vrouwen alleen. Laat komen, Heer, uw rijk. Vers 1, 2, 4, 6 en 8.

Kun je rekenen? Dan reken er maar op. Ik weet niet of u of jij dat wel eens gezien hebt, zo'n klein kokon ergens hangend in een boom. Zo'n, ja, een beetje zo'n harig ding. Wat aan een tak hangt. En als je naar zo'n kokon kijkt, dan lijkt het van de buitenkant alsof er niets gebeurt. Doods, vormeloos en ergens gewoon onaantrekkelijk. Maar als je het geheim kent, dan weet je dat in die kokon iets mysterieus plaatsvindt. Dat die rups in die kokon langzaam van gedaante verwisselt. En dat duurt lang. En ergens oogt het ook heel saai. Maar er komt een moment dat die kokon openscheurt. En dan verschijnt er iets, ja, wat al je verwachting, al je gedachten te boven gaan. Nou, onthoud dat beeld vanavond in het thema en vanuit Romeinen 8. Want Paulus begint vanavond en hij zegt: ik reken erop. Ik ben ervan overtuigd. En dat woordje rekenen, nou, ik weet niet of er mensen boekhouders zijn onder ons, maar die komt echt uit de boekhouding. Als je naar dit begrip kijkt, dan heb je het over lasten en baten. En Paulus zegt, aan de ene kant is er het lijden en aan de andere kant de heerlijkheid. En ergens worden die beiden opgeteld. De lasten en de baten. Het lijden en de heerlijkheid. En dan zegt Paulus vanavond, maar ze wegen niet tegen elkaar op. Dus ze wegen niet tegen elkaar op. Als Paulus dat zo zegt, dan kun je zeggen, ja, hij heeft makkelijk praten. Tegelijk is het vanavond geen troostpraatje. Want Paulus wist wel degelijk wat het is, heerlijkheid en lijden. Paulus is zelf geslagen, zelfs gestenigd. Hij heeft schipbreuk geleden. Honger geleden. Gevangenschap gekend. En als Paulus daar vanavond over spreekt, dat het niet tegen elkaar opweegt, dan is dat geen ontkenning van pijn, maar een uitspraak over datgene wat er ook aan de andere kant ligt. Tegenover dat lijden, die heerlijkheid. En ergens is deze overtuiging, datgene wat Paulus hier verwoordt, ontstaan in de storm van het leven. Waarin het allemaal volop in beweging is. En dat wij weten, ik weet, we komen dat tegen in dat eerste vers 18 wat we lazen. Later in 22, 28, in vers 35... Ik weet, ik ben ervan overtuigd. Het staat zwart op wit als een paal boven water. Geen wiskundig bewijs, je kan het niet zien. Maar wel ondervinden. Als een relationele zekerheid. Vertrouwen dat groeit door voortdurend je vertrouwen op God te stellen. En wat me dan opvalt is dat Paulus niet begint bij de mens, maar bij de schepping. Hij zegt, de hele schepping
die zucht. De hele schepping ziet reikhalzend uit. Dat is de hele wereld die zich voordoet. En dat tater, die ziet reikhalzend uit. Dus de hals reiken. Als het ware op je tenen gaan staan. Je hals reiken en vooruit kijken. Zoals je soms kijkt, komt hij er al aan, ja of nee? Maar vol hoop, vol verwachting. Want hij heeft gezegd, hij komt. Zo kun je een straat inkijken. Reikhalzend uitkijken. Te midden van een wereld met gedoe. Die aan de zinloosheid is onderworpen. Waar je aan de ene kant soms je schouders laat hangen en de moed op zou kunnen geven. Waar Paulus ons vanavond toe beweegt is ga op je tenen staan en kijk uit. Zie uit, verwacht. Datgene wat komt. Paulus spreekt over de hoop. Hoop ziet niet. Neemt niet waar. Hoop gelooft. Hoop ziet uit. Ziet verder dan het waarneembare. En dan gaat Paulus door en hij zegt niet alleen de schepping zucht. Maar ook wij die de geest hebben ontvangen. De eerstelingen. Wij roepen Abba Vader. Dus je kunt geloven. Ergens het zeker weten. En toch ontzettend strijden en worstelen. Het kan best zijn dat je vanavond zit met pijn, met verdriet. Dingen die je overkomen, je ouderdom, ziekte. Paulus poetst dat allemaal niet weg vanavond. Absoluut niet. Hij zegt zelfs de geest zucht mee. Dus die komt daarin mee, die helpt zuchten. Dus zuchten is ook geen gebrek aan geloof. Maar dat is precies wat hoop doet. Zolang ze nog niet vervuld is. Zolang ze nog uitkijkt. Duurt al zo lang. En ik kijk al uit. Blijven hopen. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. De hoop leeft bij de gratie van het niet zien. En dat betekent dat wij tussen het reeds en nog niet, tussen belofte en vervulling leven. Het is een beetje heen en weer. Kent u dat? Dat heen en weer, soms heen en weer geslingerd worden. Dat je niet weet. Als we kijken naar de schepping die zucht, hebben we het over de hele klimaatverandering. Diersoorten of plantensoorten die uitsterven. Droogte, overstromingen, natuurrampen. En wat Paulus hier voor begrip inbrengt, het beeld van barensweeën. De laatste keer dat ik hier stond op deze kansel, was op Stille Zaterdag. En toen zei ik, de kerk hier is een wachtkamer, wij zien uit. Nou, vanavond gebruikt Paulus het woord van kraamkamer. Dus wij verwachten, wij zien uit, dwars door de pijn, dwars door het lijden heen,
Naar iets dat geboren gaat worden. Iets dat tevoorschijn komt. Dat is met reikhalzend verlangen uitzien. Dat gaat niet buiten pijn en verdriet om. Een geboorte ook niet. Maar dat leeft wel van de hoop. Dat wat verwacht wordt, dat waar naar uitgekeken wordt. Nou, dat is wat Paulus hier vanavond bedoelt. Dus hier de kerk in Doornspijk vanavond is een kraamkamer. Een geboortehuis. En als het lichaam het opgeeft, het verdriet blijft, de ziekte er is, ja, dan gebeurt er van alles. Ik maak het mee als in mijn rol als geestelijk verzorger binnen het hospice. Als je ziet hoe lichamen afgebroken worden. Ik denk aan die vrouw die zei, ik voel dat er iets aan mij voorbij gaat. En tegelijk de glimlach. Maar ik ga niet voorbij. Als je het zo waarneemt en je ziet iemand sterven, dan sterft dat lichaam. Maar soms zie je van die schitterende ogen die letterlijk schitteren. Omdat ze met reikhalzend verlangen uitzien naar dat wat komt en wat voorzegd is. Dit voorbeeld verkleint het lijden niet, zeker niet. Pijn en lijden moeten we niet bagatelliseren. En de mensen die het weten en ondervonden hebben, die weten daarover mee te praten. Want als je iemand moet missen, hoe diep, hoe pijnlijk is dat? Maar het zuchten van deze vrouw stond in het perspectief, ingebed in een verwachting die veel groter is, die uitziet. En daarmee ontkennen we de last niet en de zwaarte niet. Maar Paulus vraagt ons vanavond om het te herwegen. En Paulus zegt, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Als je aan deze kant het lijden hebt, dat is zwaar. Maar Paulus zegt, als je de heerlijkheid er tegenover zet, dat weegt er niet tegenop. En daarom vanavond de vraag om reikhalzend uit te zien. Op je tenen te gaan staan. Want er komt nog wat. En of er nog wat komt. Kun je rekenen? Wil je de balans opmaken? Nou, dan reken er maar op. Ja, en soms zie je misschien alleen dit. Dat kan. Paulus plaatst er vanavond de heerlijkheid naast. Die er te vinden is in de Heer Jezus Christus. En die uiteindelijk niet opweegt tegenover dit. En hij spreekt er niet gemakkelijk over. Ze zijn er beide. En hij laat ze beide staan. Maar hij zegt, ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan verzekerd. En ik hoop dat u zo uw weg mag vervolgen. Als iemand die zich beweegt in een geboortehuis. Met een geest die zucht. Verwachtend en reikhalzend uitziend naar de toekomst die komt. Met een heerlijkheid die alles anders maakt. Paulus zegt, ik reken erop. Hij sluit zijn ogen niet voor het lijden. Maar hij maakt de balans op. We kijken naar die kokon. Hoe vormeloos. Hoe ingewikkeld, hoe raar ook. Tot het moment dat die kokon openbreekt. Het werk van de Heer Jezus Christus zichtbaar wordt. En dat die rups zich ontpopt. Tot die vlinder. Lieve mensen. Ik hoop dat u zo reikhalzend uw weg mag vervolgen. En dat je vanavond de woorden van Paulus ter harte neemt. Kun je rekenen? Dan reken er maar op. Amen. Wij zingen uit Psalm 146, daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. En dat doen we op de wijs van Johan de Heer.

Zullen we samen de Heere God danken en bidden? Heere God, als wij zeggen, reken er maar op, dan is er bij ons nog soms enige twijfel. Ik denk het, misschien, wellicht. Maar bij u is het geen twijfel mogelijk. Wat u zegt, dat maakt u waar. U houdt woord. En er is vanavond indrukwekkend over gezongen. Dat komt in uw woord zelf tot uitdrukking. En dat maakt deze kerk tot een kraamkamer. Waarin we op onze tenen staan. Onze hals uitstrekken. Uitzien, hopen, verwachten. Wees met ons als het zwaar is. Als het lijden zo zwaar weegt. Dat we de heerlijkheid uit het oog dreigen te verliezen. U kent en u doorgrondt in ieder van ons. En we vragen om de werking van uw Heilige Geest. Maak vol, vervul met uzelf. Zegen ons deze avond, de dagen die komen. Als morgen het leven van elke dag er weer is. Of dat we wellicht op vakantie zijn en vakantie vieren. Of nog gaan. Waar we ook gaan, waar we ook staan. Wilt u met ons zijn. En uw zegenende handen op ons leggen. We danken u voor deze avond. Neem weg wat niet was naar uw wil. En heilig en breng het ons in gedachten in ons leven.

in ons bestaan. Op de momenten waarin we het zo nodig hebben. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Te midden van een schepping die zucht en in barensnood is. Heere, ontferm u. Maar geef dat we niet moedeloos worden, maar moed houden. En met andere ogen dan deze wereld kijken, met geestesogen, mogen zien op u, op de Heer Jezus Christus, en verwachten het werk van de Geest. Juist op deze dag, de opstandingsdag van de Heer Jezus, waarin de dood verlaten werd en het leven werd gebracht. Dwars door de dood heen. Geef die hoop, die verwachting aan ons allemaal. Dat vragen we uit genade in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen met elkaar het lied Jezus, ga ons voor deze wereld door.

Wij gaan van hier. Niet met lege handen. We gaan het leven weer in. Met Gods zegen. En als beweging om het leven weer in te gaan, vraag ik u om op te staan en binnen die zegen te ontvangen. En aansluitend op de zegen zingen wij U zij de glorie. Laten we bidden om Gods zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons zijn vrede. Amen.

Ja, luisteraars, zo mochten we samen vanavond even luisteren naar de opendeurdienst vanuit de Griffemeerderkerk in Doornspijk. En de voorganger was de heer Hans, even checken, Scherphoff. Zo was het. En het Velus Mannen Ensemble heeft voor ons ook weer enkele liederen gezongen onder leiding van Wilbert Magee. Wij gaan nu even door tot 8:30, totdat we Aartie van Geest mogen verwelkomen met het vervolgverhaal. Met enkele liederen en ik heb ook weer een gedicht voor u. Maar we gaan beginnen met even te luisteren naar een paar mooie liederen.

Ik vertel u al mijn zorgen, mijn pijn en mijn verdriet, mijn vragen en mijn twijfels, ik weet het even niet. Ik vraag u mij te leiden op de weg die ik moet gaan. Als het er soms zo donker is, wijst u het mij maar aan. Maar blijft u altijd bij me. Heel dichtbij, zodat u mij kan vangen. Als ik struikel of ga vallen, of ergens aan blijf hangen. De weg is vol obstakels, maar met u aan mijn zij maakt u een pad zo recht. Uw licht schijnt mij bij. Met mijn hand in de uwe ga ik voetje voor voetje voort en kom ik steeds wat dichterbij die gouden hemelpoort.

0: Ja, we zijn weer toe aan het vervolgverhaal toen ik jou zag van Mary Schoon. Annegien verliest op een jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze dochtertje Hilly. Wat ze niet weet, is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, neemt hij zich voor om alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Hilly bij Harco Zwart werken. Ze wordt verliefd op Fokke, de zoon van Harco. Annegien haalt haar dochter naar huis en leidt haar op tot verloskundige. Annegien wordt ziek en overlijdt. Hilly blijft alleen achter. Hoofdstuk 16 uit Toen ik jou zag van Mary Schoon met Ati van Geest.
1: De tijd staat niet stil. Het is precies 2 jaar geleden alweer dat moeder is overleden. Eigenlijk zou ze vandaag het kippenhok uitmesten. Maar erg veel zin heeft ze er niet in. Loopt al tegen de middag, als op deze sombere oktoberdag de dominee het pad bij haar op komt wandelen. Oh, daar zou je het hebben. Hilly roffelt met haar handen door haar haren en trekt haar schort recht. Dominee komt er natuurlijk een veeg uit de pan geven, want ze is de laatste tijd heel weinig in de kerk geweest. Ze pakt gouden breiwerk op en doet alsof ze er druk mee in de weer is. Zo, daar doet de dominee goed aan, zegt ze. Ze springt op om koffie te zetten. Doe geen moeite, Hilly. Een glaasje water is ook goed. Verbaasd kijkt ze de man aan. Water? Ha, dominee krijgt koffie. Wat denkt de dominee wel? Dat ze hem afscheept met een glaasje water? En de dominee moet daar gaan zitten, zei ze. Dat is de beste stoel. Moeder zat daar ook zo graag. Zo. Een hele eer, glimlacht de dominee. Hij trekt zijn jas uit en hangt die over de leuning. Als de koffie trekt, gaat ze aan tafel zitten, pakt de breiwerk weer op en telt druk de steken. Ik kwam eens horen hoe het met je gaat, Hilly. Ik heb je gemist de laatste tijd. Met een bons legt ze de breiwerk neer. Nou, dat kan wel zo wezen. Maar nu moeder er niet meer is, heb ik mijn handen vol om nu het boel hier draaiende te houden.
2: No, ook op zondag?
1: Vraagt de dominee.
3: Op zondag moeten wel de beesten gemolken worden en ze moeten ook eten.
2: Dat is waar.
1: Ze springt op om koffie in te schenken, giet er een flinke scheut geitenmelk bij, rommelt nog wat bij het aanrecht en komt met 2 kommen koffie terug. Schuin loert ze naar de breiwerk, maar ze durft het nu niet meer op te pakken.
2: Red jij het een beetje in je eentje?
1: Hij kijkt haar doordringend aan. Rap steekt ze de kin naar voren.
3: Uit de kunst hoor, dominee.
1: Maar hij ziet de tranen in haar ogen springen. Ben jij soms eenzaam, Hilly?
3: Eenzaam? Hoe komt de dominee daar nou bij? Ik heb mijn beesten hoor.
1: Dominee drinkt.
2: Beste koffie, zegt hij.
1: Hilly glundert.
2: Hilly, misschien heb jij niemand nodig, maar er is iemand die jou wel nodig heeft. Iemand die op zoek is naar dat ene schaap dat verdoold lijkt te zijn, zegt hij zacht.
1: Met een ruk kijkt ze naar hem op. Nog een bakje, dominee? Ze springt op en schenkt hem nog een keer in. Zwijgend drinken ze weer. Plotseling haalt dominee iets uit zijn binnenzak en legt dat voor haar op tafel. Met grote ogen staart Hilly naar het mooie leren bijbeltje met het zilveren slot.
2: Ik heb een cadeautje voor je, zegt de dominee.
1: Ze durft het bijna niet aan te raken. Weet u wat? Ik zal de dominee eerdaags wel een kip brengen. Er zitten toch een paar oude tussen die wel geslacht kunnen worden.
2: Oh, nou, dan houd ik me daarvoor aanbevolen, zegt de dominee lachend.
1: Weer is het stil.
2: Je bent nog jong, Hilly. Het is niet goed voor een mens om alleen te blijven.
1: Nerveus bewegen haar handen over de schort.
2: Ook voor jou komt wel eens dat grote geluk. Blijf daar maar in geloven, Hilly.
1: Ze knikt driftig en springt weer op.
3: Nou moet de dominee het me niet kwalijk nemen, maar ik moet nodig aan mijn werk. Ik wilde net het kippenhok gaan uitmesten.
1: De dominee trekt zijn jas weer aan.
2: Nou, dan zal ik je niet langer ophouden, Hilly.
1: Hij schudt haar plechtig de hand en gaat. Lang zit ze met het bijbeltje op schoot voor zich uit te staren. Ze schrikt van de bel aan de weg naast het bord eieren te koop.
3: Oh, een klant.
1: Ze grist haar portemonnee uit het laadje en rent naar buiten.
2: Oh, zie je wel. Ook deze keer zijn het de schoolkinderen die voor een grap aan de bel trekken. In het begin werd ze daar niet zo boos om. Maar nou wordt ze het best wel zat, hoor. Ze steekt haar vuist op. Maar de belhamels zijn niet onder de indruk. Op veilige afstand blijven ze staan en schelden haar uit. Riepen ze eerder Hilly Hop, nu roepen ze Hilly Tok.
1: Ze slenten terug. Ze moet zich niet zo kwaad maken. Die eieren worden heus wel verkocht. Is ze de appels en peren ook niet snel kwijtgeraakt? Hele kisten namen haar klanten af. Samen met het geld van de bevallingen en de opbrengst van de melk kan ze aardig rondkomen.
3: Toch zou ze het liefst de koeien verkopen. Als ze meer kippen gaat houden en niet meer hoeft te melken en uit te mesten, houdt ze tijd over. Kan ze een akker met rogge, tarwe of haver inzaaien en krijgt ze het een stuk rustiger.
1: Op een donkere, bewolkte novemberavond bonkt Karel Kluit op de deur.
2: Hilly moet zo snel mogelijk komen. Het is zover met Rosa.
1: Hilly stuurt Karel naar huis en gaat haar tas in orde maken.
2: Ze knoopt haar jas dicht, trekt haar muts tot diep over haar oren.
1: Maar net als ze de deur achter zich dicht wil trekken, verlicht een fel licht het erf. En meteen erop volgt de knetterende slag.
3: Ineens sprong ze weer binnen. Bibberend wacht ze in de keuken op de volgende klap.
1: Ze gluurt door het raam van de achterdeur. De lucht ziet inktzwart. Ze deinst terug voor een flits, gevolgd door weer een klap. De tas ploft op de grond. Ze zakt op een stoel bij tafel neer, sluit haar ogen en slaat haar handen voor de gezicht.
3: Ze durft niet meer. En Rosa ligt op haar te wachten in dat kleine huis onderaan de bult. Rosa, die de zoveelste kind moet krijgen.
1: Hilly kan niet helder meer denken. Bij de volgende flits krimpt ze nog meer in elkaar. Ze knijpt in de tafelrand en schudt haar hoofd.
3: Oh, wat gaat het tekeer. Ze zit verstijfd op de stoel.
1: Hoe lang nu al? Maar plotseling is het alsof ze stem hoort. Het is net of ze de stem van moeder hoort, die in haar oor fluistert en zegt dat Hilly echt niet bang hoeft te zijn. Winteronweer duurt nooit lang. Hilly kan gerust op pad gaan. Is zij niet altijd dapper geweest? Hilly knikt, snuit de neus. Ja. Hilly heft haar hoofd weer en luistert. En nu hoort ze alleen de wind nog om het huis. Er is bijna geen gerommel meer in de verte. De bui zwenkt af naar het zuiden en de lucht klaart weer op. Ze veegt met haar mouw over haar ogen haar tranen weg, pakt de tas op en gaat op weg. Halverwege december luiden doodsklokken over het dorp. Vanmorgen vroeg is Gerrit Stammers in zijn slaap overleden. Klaas kwam het zeggen. Hilly wilde komen helpen, maar Klaas zei dat dat niet nodig was. Aan alle kanten krijgt hij hulp aangeboden, dus Hilly kan gewoon thuis blijven. Die norse toon van Klaas bevreemdt haar. Maar misschien is hij wat overstuur geweest, nu er zoveel op hem afkomt. 3 dagen lang wordt de rijke boer overluid. Geen verkeerd woord over de doden. Maar de meeste mensen zijn het er toch wel over eens dat die begrafenis geen verdrietige vertoning zal worden. Gerrit Stammers leeft alleen maar voor de centen. De man had geen hart. Voor de plechtige dienst heeft Hilly moeders zwarte kerkmantel uit de kast gehaald en ook moeders hoedje. De mantel valt ruim en ruikt naar mottenballen. Desondanks ziet ze er keurig uit. Vanaf haar plek in de kerkbank kan ze Klaas met zijn vrouw Trude Huizinga uit Annapolona zien zitten. Wat een deftigheid is die vrouw. Ze zit kaarsrecht, draagt een enorme hoed met een vale en de rest van het gezicht valt weg in de dikke bontkraag van haar mantel. Tijdens de dienst wordt het donker in de kerk. En niet veel later slaat de regen tegen de hoge glas- en loodruiten. Onwillekeurig gaat Hilly's hand naar moeders hoed. Nou, deze haalt het echt niet bij die van Trude Huizinga. Maar het zou toch ook jammer zijn als die zo meteen verregent. Ze zal hem straks tussen de jas stoppen, zodat hij droog blijft. Het gebeuren gaat grotendeels aan haar voorbij. Haar gedachten gaan met haar op de loop. Ze overweegt steeds vaker om de koeien te verkopen. Wanneer ze laat van een bevalling komt, staan de beesten te bulken in de stal, heeft ze de melkrijder gemist en moet ze de melk, die in de zomer snel verzuurt, bewaren. Ze zal moeten kiezen. Of de koeien aanhouden, of de bevallingen blijven doen. Maar allebei is onbegonnen werk. Blijft een moeilijke keuze. Ze houdt van de beesten. Het is toch ook een stukje van moeder. Aan de andere kant, ze is de enige vroedvrouw hier op het dorp. Nu komen af en toe de muren al op eraf en kan ze uren over de dijk turen of er niet een eierklant in aantocht is. Ze maakt zelfs de eieren een paar centen goedkoper, alleen maar om klanten te trekken. En laatst vond ze het niet eens erg dat de schoolkinderen naar de bel trokken. Trouwens, dat gebeurt weinig meer. De lol raakt eraf. Bevallingen moet ze blijven doen. Anders komt ze helemaal niet meer en vereenzaamt ze. Ze moet eruit. En dan, in één keer weet ze het. Weet je wat? Ze gaat de koeien verkopen, alleen nog de gewassen aanhouden. Dan heeft ze in de winter rust en een poos heerlijk niks doen. Is hartstikke fijn. Met een kop koffie in de keuken voor het raam over je land uitkijken en helemaal niks moeten. Het klinkt als een cadeautje. En die paar maanden winter? Nou, die zijn zo voorbij. Je rekt je goed uit, je draait je in je bed nog een keer om en hop, de winter wijkt alweer voor het voorjaar. Dan is er groezemoes. Hilly schrikt op. De dienst is afgelopen. Het kerkvolk komt overeind. De baar wordt door het middenpad naar buiten gereden en de begraafplaats opgeduwd door 6 mannen in het zwart. Hilly schuift achteraan met de meute mee. Een paar meter voor haar loopt de melkrijder. Op de terugweg, als de mensen het kerkhof verlaten, probeert ze in de buurt van de man te komen. Met dat ellebogenwerk lukt het en trekt ze hem aan zijn mouw. Hoor eens, als je Krijn Glorie, de veekoopman, ziet, wil je dan vragen of die eens bij me langs wil komen? Ik denk erover om de koeien weg te doen. De melkrijder tikt aan zijn pet. Hij heeft het begrepen.

Dankjewel, Ati, voor het mooie vervolgverhaal. Wij gaan nu door met de verzoeken die voor en door u zijn aangevraagd. En het eerste verzoekje is gedaan door de muziekcommissie van Mannenkoor het Harden omstreken. En dat is voor de heer Poppe. Want de heer Poppe mocht op 28 juni zijn verjaardag vieren. Het heilig woord van God wordt gezongen vanavond door Mannenkoor het Harden. Oh, en het was 28 juli dat de heer Poppe jarig was. Heilig woord van God.

Het volgende verzoekje is aangevraagd door onze vaste aanvrager Jacob Zwep. En het is vanavond bestemd voor de Klokkenberg in Nunspeet, voor Mariposa, voor de Oude en Nieuwe Feithof, voor de Voort, de Bunterhoek, Zeewende, Klokslag, het Baken. Maar ook voor Frank Hop en zijn vrouw, voor Tante Janna van Boven, voor Joke Schaarsbergen, voor Dick van Norrel en Jantje van Dracht, voor de pedicure en de huishoudster van Jacob, voor alle opa's en oma's en voor alle alleenstaanden. Maar ook voor de voetbalvereniging Elburg, het Leger des Heils en ook hier voor de studiomedewerkers. Dankjewel, Jacob. En Jacob wil voor die mensen allemaal psalm 42 laten zingen door Soli Deo Gloria.

Mannenkoor Het Harde zingt vanavond het lied Sanctus. Speciaal voor hun lid de heer Doornbos. Want u, meneer Doornbos, mocht op 31 juli uw verjaardag vieren. En u wordt nog van harte gefeliciteerd door de muziekcommissie van Mannenkoor Het Harde. U mag dus luisteren naar het mooie lied Sanctus.

Het volgende verzoekje is vanavond bestemd voor Parma Vlieger en voor mevrouw Epi van Toever in Mariposa. Het lied is Ik zal er zijn. En met dit lied willen Jan en ik jullie hartelijk groeten.

Ja, het volgende lied wordt vanavond speciaal gezongen voor Joop en Neeltje Bosman. Groot is uw trouw, o Heer, wordt vanavond voor jullie gezongen. En jullie krijgen met dit lied een hartelijke groet van Jan en Leni.

Ja, en we hebben vanavond nog één hartelijke groet weg te geven. En die is vanavond bestemd voor alle luisteraars. Gewoon omdat u luistert naar de lokale omroep Elburg. En dan met name het zondagavondprogramma wat we heel graag voor u blijven verzorgen. Het lied is Heer, ik kom tot u.

Ja, en omdat we geen verzoekjes meer hebben voor deze avond, hebben wij een paar psalmen meegenomen voor u. En ik heb bij iedere psalm een korte uitleg. En we beginnen vanavond met psalm 121. Dit is een bekend pelgrimslied. De reizigers zongen dit onderweg naar Jeruzalem om moed te houden. De psalm vertelt dat God altijd over je waakt en beschermt. Je bent veilig bij hem, waar je ook bent en wat er ook gebeurt.

Psalm 122 is ook een pelgrimslied, waarin koning David zijn vreugde uitdrukt over de reis naar Jeruzalem, het loven van God in zijn heiligdom en de oproep om te bidden voor de vrede van de stad.

Psalm 130 is een bekend gebed waarin de dichter vanuit een diepe nood en schuld tot God roept. Hij weet dat God vergeving schenkt en daarom wacht hij vol verlangen op God, zoals wachters wachten op de morgen.

Psalm 133 is een loflied over de kracht van eenheid en broederliefde onder gelovigen. De kern is dat het goed en fijn is wanneer mensen in harmonie samenleven. Dit brengt blijdschap, eenheid en Gods zegen met zich mee.

En zo, luisteraars, is het alweer de klok van 21:15. En is het tijd voor de meditatie van deze avond. En er staat boven gehoorzaamheid. Handelingen 5, vers 29 lezen we. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden. Men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Gehoorzamen betekent dat je luistert en doet wat iemand die het recht heeft je vraagt om te doen. Als kleuter leer je gehoorzaam aan je ouders. Op de basisschool leer je gehoorzamen aan de juf of de meester en dat geldt ook voor het voortgezet onderwijs. Bij het opgroeien komen er steeds meer situaties bij waarin gehoorzaamheid wordt gevraagd. Bijvoorbeeld je werkgever en de overheid. Het kan zijn dat er iets van je wordt gevraagd dat je kennis en vaardigheid overstijgt. Dan kun je vragen om het voor te doen, zodat je het kunt aanleren. Maar iemand kan je ook vragen iets te doen dat tegen je gevoel en je geweten ingaat. Men kan je dan soms dwingen om toch mee te doen. Ja, er wordt gedreigd met straf. Hoe sterk sta je dan in het verdedigen van je weigering? Waar leg je dan de grens? Ik denk ook aan Jozef. Hij is slaaf van Potifar. De vrouw van Potifar wil de gemeenschap met Jozef. Hij weigert en vlucht, maar het brengt hem wel in de gevangenis. En wanneer Saul besluit dat zijn zoon Jonathan moet sterven omdat hij, tegen het gebod van zijn vader in, honing gegeten had, neemt het volk het voor hem op zodat hij niet gedood wordt. Daniel en zijn vrienden weigeren om te eten van de tafel van de koning en vragen om te mogen eten van het gezaaide en water te drinken. De Heere zegende hen. De drie vrienden van Daniel weigeren te knielen voor het beeld en worden in de vuur overgeworpen, maar de Heere redt hen. Petrus en de andere apostelen staan voor de Joodse raad en worden verhoord. Petrus en Johannes hadden al eerder een nacht in de cel doorgebracht. Toen werden zij verhoord over de genezing van de geraakte. Het werd Petrus en Johannes verboden om nog langer de boodschap van de opgestane Heere Jezus te verkondigen. Toen heeft Petrus hen gevraagd, oordeelt gij of het recht is voor God u meer te horen dan God? Onder dreiging werden zij toen vrijgelaten. Enige tijd later heeft de hoge priester, die boos was op de apostelen, hen gevangen laten nemen en in de gevangenis gezet. Maar in de nacht heeft een engel de deuren opengemaakt en de apostelen bevrijd en opdracht gegeven om vrijmoedig te gaan spreken in de tempel. Gehoorzaam zijn zij de volgende dag vrijwillig meegegaan met de tempeldienaren. Nu worden zij vermanend aangesproken op hun ongehoorzaamheid. Nu zegt Petrus niet, oordeelt gij? Nee, nu is hij resoluut. Men moet, dus niet alleen wij, God meer gehoorzaam zijn dan aan de mensen. Dus niet alleen de Joodse raad, het Sanhedrin. Om hen te dreigen en bang te maken, worden ze alle gegeeseld. Ze waren verblijd, omdat ze waardig geacht waren om in zijn naam smaadheid te lijden. Maar ze gingen door met het verkondigen van Jezus Christus als de redder van de zondaren, de opgestane Heere en hun heiland.

Ja, en met deze mooie klanken is er een eind gekomen aan dit zondagavondprogramma wat ons betreft. Vanavond waren voor u in de studio Jan en Leni van den Berg en wij vonden het fijn om deze avond weer voor u te mogen verzorgen. We wensen u een goede nachtrust en God zegen voor de toekomst.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 16. De zanger voelt zich als een vreemdeling op deze aarde op weg naar het vaderhuis. Hij wordt hier aan alle kanten belaagd. Toch klaagt hij niet. Hij ziet uit naar thuis. Daar is geen smart of schand. Daar is mijn vaderland. We gaan luisteren naar lied 16.

We gaan naar lied 219 uit de bundel. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Nimmer werd een schoner lied gehoord. Zeg mij hoe jubelende koren zongen verblijd in die nacht, toen hij werd geboren die het heil heeft volbracht. Eens komt de heiland terug, komt als koning der aard. Dan zullen de engelen opnieuw zingen rond de heiland geschaard. Lied 219.

Lied 256 is een heel bekend lied. Als ge ziet op anderen met veel geld en goed, weet uw hemelvader geeft u overvloed. Tel uw zegeningen voor geen geld te koop. Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. We gaan luisteren naar lied 256.

We gaan naar lied 211. Het lied vergelijkt ons leven met een graankorrel. Het moet sterven om graan voor te brengen. Zo moeten wij sterven om door de dood heen de oogst te vergroten. Hij zelf, het ware tarwegraan, ging voor ons in het graf, verheerlijkt. Hij is opgestaan en door uw dood wordt het oogst van zielen groot. We gaan luisteren naar lied 211.

Lied 45a is Pasen ten volle uit. Een engel neemt de steen van het graf en Jezus staat op uit de dood. U, zei de glorie, opgestane Heer. Hij verschijnt in volle glorie. We hoeven niet meer te vrezen, maar mogen blij zijn. Hij geeft u en mij vrede, heeft ons genezen. We gaan luisteren naar het paaslied, lied 45a.

Lied 197 uit de bundel is een lied vol vreugde. Jezus is mijn. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijn heiland. Jezus is mijn.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. j.hendrik eduard lucas@cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

We gaan vandaag verder met Exodus 30. De vorige keer ging het over de wijding van de priesters. De uitvoering van deze voorschriften komt pas in Leviticus aan de orde. In Exodus staat wat de bedoeling is. Verschillende offers worden hier voor het eerst genoemd en ingesteld. Het brandofferaltaar, dat binnen het kader van de priesterdienst een belangrijke plaats inneemt, wordt ook gewijd. Tot slot staan in Exodus 29 instructies voor het dagelijks morgen- en avondoffer. In de ceremonie van de priesterwijding worden drie stadia onderscheiden. Het wassen, het kleden en het zalven. En alles vindt plaats bij de ingang van de tabernakel. Het begint met wassen, een beeld van uiterlijke en innerlijke reiniging. Het wijst ook naar de wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Daarna kregen Aaron en zijn zonen de priesterkleding aan en werd Aaron gezalfd. Die zalving is een beeld van aanstelling en toerusting door de Heilige Geest van God. En dan worden de offers gebracht. De eerste ram die geofferd wordt, is om de zonde van deze mannen te verzoenen. Om de Heere te kunnen dienen is het immers nodig dat ook zij gereinigd zijn. Dan komt er een tweede offer, om hun toewijding aan de Heere te symboliseren. Een beetje bloed van het lam werd op hun rechter oorlel, rechterduim en rechter grote teen gedaan. Daardoor werden hun luisteren, hun handelen en hun wandelen ook aan God gewijd. De priesterwijding nam 7 dagen in beslag. En wij gaan nu verder met Exodus 30.

In Exodus 30 komen het gouden reukofferaltaar en het koperen wasvat ter sprake. Ook is er een beschrijving van een heffing voor de Heere en staan er voorschriften voor de bereiding van de zalfolie en het reukwerk beschreven. Exodus 30, vers 1 tot en met 6. Maak een altaar voor het brengen van reukoffers. Gebruik acaciahout en maak het 45 centimeter in het vierkant en 90 centimeter hoog. Uit de hoeken van het altaar moeten horens steken, die uit hetzelfde stuk hout zijn gesneden. Overtrek de bovenkant, de zijden en horens van het altaar met puur goud en maak een gouden omlijsting rond het hele altaar. Onder de omlijsting moet u aan beide zijkanten gouden ringen aanbrengen voor de draagstokken. De draagstokken moeten van acaciahout worden gemaakt en overtrokken met goud. Zet dit reukofferaltaar voor het gordijn, waarachter de ark van het verbond en het verzoendeksel zich bevinden. Daar zal ik u ontmoeten. In de eerste 6 versen beveelt de Heere Mozes een reukofferaltaar te maken en geeft hij aan hoe dit altaar eruit moet zien. In de versen 7 tot en met 10 wordt beschreven hoe Aaron het reukofferaltaar moet gebruiken. De uitvoering van deze opdracht staat vermeld in Exodus 37. Volgens vers 1 blijft Mozes de aangesproken persoon. Het altaar moet vierkant worden met zijden van 45 centimeter en een hoogte van 90 centimeter. Het reukofferaltaar is heel wat kleiner dan het brandofferaltaar en ook kleiner dan de ark en de tafel. De bijbehorende horens vormen één geheel met het altaar, vers 2. Het hele altaar moet overtrokken worden met puur goud, terwijl het brandofferaltaar overtrokken wordt met koper. Er moet ook een gouden sierlijst rondom het altaar worden gemaakt, vers 3, net als bij de ark en de tafel het geval is. Onder die sierlijst komen aan weerskanten 2 gouden ringen te zitten, waarin draagstokken komen, zodat het altaar gedragen kan worden. Na deze beschrijving wordt de plaats aangegeven waar het altaar moet komen te staan, in het heilige, voor het voorhangsel waarachter de ark van het verbond is geplaatst. Daarbij klinkt de belofte, daar zal ik u ontmoeten. Door deze omschrijving wijst de Heer op een toestand van vrede tussen hem en Israël. De Heer wil van hun reukwerk genieten. Het reukofferaltaar staat voor zijn troon, zijn woonplaats onder Israël. Het reukofferaltaar staat dichter bij het voorhangsel dan de lampenstandaard en de tafel met de toonbroden, halverwege de breedte van het heilige. Onder uitleggers is discussie over de plaats van het reukofferaltaar. Sommige uitleggers menen dat het reukofferaltaar in het heilige der heiligen moet staan, bij de ark. Volgens hen sluit het gaan van de hoge priester naar de ark van het verbond op Grote Verzoendag niet uit dat andere priesters dagelijks in het heilige der heiligen komen voor het reukwerk. Tegenover deze visie wijzen veel uitleggers erop dat in Hebreeën 9 en 1 Koningen 6 het reukofferaltaar wel inhoudelijk bij de ark gerekend wordt, maar dat hoeft nog geen plaatsing in het heilige der heiligen in te houden. Exodus 40 vers 26 lijkt de plaatsing in het heilige te ondersteunen. Ook Joodse uitleggers bevestigen dit. Ook in de volgorde, die in de versen 26 tot en met 28 wordt aangegeven, lijkt het reukofferaltaar in het heilige te staan. Exodus 30 vers 7 tot en met 10. Aaron moet elke morgen, als hij de lampen in orde maakt, geurige kruiden op het altaar verbranden. Ook als hij 's avonds de lampen aansteekt, moet hij de kruiden voor de Heere op het altaar verbranden. Van generatie op generatie moet hij doorgaan. Of er alleen de voorgeschreven kruiden, brandoffers, spijsoffers of drankoffers op dit altaar. Eenmaal per jaar moet Aaron met het bloed van het zondoffer der verzoening het altaar verzoenen door het bloed op de horens aan te brengen. Dit moet elk jaar van geslacht op geslacht gebeuren,
want dit is een allerheiligst altaar voor de Heere. Na de beschrijving van de bouw komen in de verzen 7 tot en met 10 voorschriften voor het gebruik aan de orde. De priesters worden hier niet genoemd. Voorschriften zijn voor Aaron en zijn zonen. Zowel 's morgens als 's avonds moet Aaron reukwerk branden, tegelijk met het verzorgen van de lampen van de gouden kandelaar. Het altaar kan ook worden ontwijd door vreemd reukwerk of door andere offers. Dat moet worden voorkomen. Aaron moet eens per jaar en wel op grote verzoendag het altaar verzoenen door bloed op de hoornen van het reukofferaltaar te strijken. Het reukwerk wordt vaak in verband gebracht met gebeden. Mogelijk dat het brengen van reukwerk u meer aanspreekt dan de bloedige offers van dieren. Het reukofferaltaar was geen altaar waar dieren werden geofferd. Maar laten we vooral niet vergeten wat we lezen in Hebreeën 9 vers 22. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. Juist door verzoening zijn in de eredienst het reukwerk en de gebeden aangenaam bij de Heere God. Ik gaf al eerder aan dat het reukofferaltaar spreekt van gebed. Dat weten we omdat de Bijbel op veel plaatsen reukwerk als symbool voor gebed en lofprijzing gebruikt. Bijvoorbeeld, David zegt in Psalm 141 vers 2, laat mijn gebed u als een reukoffer bereiken. Ik heb mensen wel eens horen zeggen, nu ik gered ben, kan ik direct naar de Heere God gaan. Maar alleen door Christus en gereinigd door zijn bloed kan een mens vrijmoedig bij de Heere komen. Christus is de voorspraak bij de Vader. Hij is in de hemel waar hij ook voor ons bidt. Voor een Israëliet was het fantastisch om te weten dat zijn hoge priester in de tabernakel was, bij het reukofferaltaar, waar hij voor hem bad. Hetzelfde mag een gelovige vandaag van Christus weten. De Heer Jezus zegt in zijn hoge priesterlijke gebed, ik bid voor hen, niet voor de wereld, maar voor hen die u mij hebt toevertrouwd. Ze zijn van u. Johannes 17 vers 9. Luisteraar, hoe kostbaar is het om in de hemel een grote hoge priester te hebben die voor u bidt? In Efeziërs 1 vers 5 en 6 lezen we, het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En hij heeft ons door zijn geliefde zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed hij is. Vanwege Jezus Christus neemt God de Vader ons aan. In de evangelie zei God de Vader, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart, luister naar hem. We moeten niet alleen naar hem luisteren, maar we mogen ook door hem bidden. Jezus Christus zei, als jullie mij iets vragen in mijn naam, zal ik het doen. Johannes 14 vers 14. Het reukofferaltaar staat afgezonderd in het heilige. Alleen een dienstdoende priester mocht bij het reukofferaltaar aanbidden. In 2 Kronieken 26 vinden we een geschiedenis die laat zien wat er gebeurt als een mens zich niet aan Gods aanwijzingen houdt. In 2 Kronieken 26 gaat het om koning Uzzia, koning van Juda. Van hem lezen we in 2 Kronieken 26 vers 16 tot en met 21. Maar toen hij zo'n grote macht had opgebouwd, werd hij hoogmoedig en dat veroorzaakte zijn ondergang. Hij zondigde tegen de Heere zijn God door het voor hem verboden heiligdom van de tempel binnen te gaan en daar zelf reukwerk op het altaar te verbranden. Zelfs na vermaning van de hoge priester Azaria was Uzzia niet van plan om weg te gaan. Vers 19 van 2 Kronieken 26. Hij werd razend, maar toen verscheen plotseling melaatsheid op zijn voorhoofd. Hij bleef tot zijn dood melaats. Het enige gebed dat een zondaar vandaag kan bidden is, Heere, wees mijn zondaar genadig. In Exodus 30 vers 8 lazen we, ook als hij 's avonds de lampen aansteekt, moet hij de kruiden voor de Heer op het altaar verbranden. Van generatie op generatie moet dit doorgaan.
Er moet voortdurend een reukoffer voor de Heere oprijzen. Hij is te prijzen tot in alle eeuwigheid. De wierook moest 's morgens en 's avonds, ja altijd op het altaar omhoog stijgen. Wanneer de hoge priester het heilige binnenging en het reukwerk op het altaar offerde, bracht hij een tijd in de tabernakel door. Dat reukwerk bleef op zijn kleding hangen en wanneer hij naar buiten kwam, konden de mensen het ruiken. Als de hoge priester langsliep, verspreidde hij de juiste geur. In 2 Korintiërs 2 vers 15 wordt gezegd: wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden en voor mensen die niet gered worden. Een vraag aan gelovigen: bent u een aangename geur voor God, een geur van Christus? Laten onze gebeden opstijgen voor de Heere als een aangename geur. Laten we de Heere de eer geven die Hem toekomt. Hij heeft u en mij vandaag weer een nieuwe dag van leven gegeven. We mogen er zijn, ook voor anderen. Laten we vandaag als een barmhartige Samaritaan om ons heen kijken. Misschien kunnen we nog iets voor een ander betekenen. Want al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan. Exodus 30, vers 11 tot en met 14. En de Heere zei tegen Mozes: elke keer als u een volkstelling onder de Israëlieten houdt, moet iedere getelde een verzoeningssom voor zijn ziel aan de Heere betalen, zodat er geen plaag onder het volk komt als u het telt. Iedere getelde moet 5,5 gram zilver betalen. Iedereen van 20 jaar en ouder moet dit offer aan de Heere geven. Het voorschrift om een heffing aan het volk op te leggen staat tussen de opdrachten voor het maken van het reukofferaltaar en het koperen wasvat in. Dit kan te maken hebben met het gebruik van het woord verzoening. Daarnaast is het zo dat de opgehaalde sikkels of 5,5 gram zilver gebruikt worden voor de constructie van het heiligdom. Het lijkt erop dat hier een eenmalige bijdrage voor de bouw bedoeld wordt en niet een jaarlijkse bijdrage zoals de latere tempelbelasting. Koning Joas van Juda beroept zich in 2 Kronieken 24 op het voorschrift uit Exodus 30. Hij vraagt het volk een eenmalige bijdrage voor de restauratie van de tempel. Deze heffing of verzoeningssom staat los van de vrijwillige gaven in Exodus 25. Vers 11 geeft aan dat de Heer God nog steeds op de berg tot Mozes spreekt. Bij een volkstelling moet ieder een verzoeningssom betalen om te voorkomen dat er een plaag uitbreekt. Uit deze en andere versen in de Bijbel blijkt dat een volkstelling niet zomaar een bepaalde handeling is. Voor ons is dat moeilijk voor te stellen, maar in de Bijbel niet. Uit de Bijbelse gegevens blijkt dat een volkstelling een gebeuren is waarbij de verhouding tussen God en mens in het geding is. Door het volk te tellen wordt inbreuk gedaan op iets dat alleen bij God hoort: kennis van tijd, plaats en getal. Nu gaat het over kennis van getal. Het is niet goed dat een mens alle dingen weet. Dat brengt tot hoogmoed of afval van God. In een volkstelling kan hoogmoed naar voren komen, want de verworven kennis houdt ook macht in. Wie zich als mens die kennis verwerft, tast daarmee indirect Gods beschikkingsmacht over de getelde persoon aan. Wie een telling organiseert, loopt het gevaar de toorn van God over zich af te roepen. Een voorbeeld daarvan zien we bij David in 2 Samuel 24 en 1 Kronieken 21. In 1 Kronieken 21 vers 1 lezen we: toen ontketende Satan een ramp over Israël, want hij verleidde David tot een volkstelling. In vers 7 moet de schrijver van Kronieken constateren: maar deze volkstelling was een zondige daad in de ogen van God en hij strafte Israël ervoor. Iedere getelde van 20 jaar en ouder, volgens Numeri 1 vers 2 alleen mannen, behoort een halve sikkel 5,5 gram zilver te geven. De rijken niet meer en de armen niet minder. Er was al vastgesteld
dat iedere eerstgeborene zoon in Israël aan de Heere toebehoorde en door een offer moest worden gelost. Exodus 13. Heel Israël is collectief Gods eerstgeboren zoon. Exodus 4 vers 22. En behoort aan de Heere. Later wordt door de Heere de stam van Levi geaccepteerd in plaats van al de eerstgeborenen. Numeri 3 vers 12. De versen over de verzoeningssom geven een soortgelijk principe aan. Ieder mens heeft voor de Heere evenveel waarde en daarom verbiedt hij, in deze bijzondere situatie, niet meer of minder dan een halve sikkel te geven. Bij het geven van de tienden is dat anders, omdat de rijken meer inkomsten hebben. Leviticus 27. De verzoeningssom is een som geld dat bedoeld is om verzoening te bewerken. De opbrengst is bestemd voor de tabernakel. Het is een herinnering voor het aangezicht van de Heere om de Israëlieten bij hem in gedachtenis te houden, zodat hij genadig aan hen zal denken. Wij moeten hieruit niet de conclusie trekken dat schuld bij God is af te kopen met een bedrag aan geld. Exodus 30 vers 17 tot en met 20. De Heere zei tegen Mozes, maak een koperen wasvat met een voetstuk van koper. Zet het tussen de tabernakel en het altaar en vul het met water. Aaron en zijn zonen moeten daarin hun handen en voeten wassen wanneer zij de tabernakel ingaan om de Heere onder ogen te komen of wanneer ze het altaar naderen om brandoffers voor de Heere te brengen. Zij moeten zich altijd wassen voordat zij dat doen, anders zullen ze sterven. Reinheid is een absolute voorwaarde in de omgang tussen de Heere en de mens. Daarom is het begrijpelijk dat er een wasvat met water in het heiligdom geplaatst wordt. Onreinheid en stof aan handen of voeten herinnert aan de onreinheid door de zonde. Daarom is een wassing ook een reiniging om tot de Heere te naderen. De Heere voorziet zelf in een middel om gereinigd tot hem te naderen. Het koperen wasvat. Het koperen wasvat is wel aan Mozes getoond, Exodus 25, maar wordt niet beschreven. De uitvoering van de opdracht om een koperen wasvat te maken staat vermeld in Exodus 38. Daar wordt ook verteld dat het koper afkomstig is van spiegels. Het wasvat staat in de voorhof. Het moet gebruikt worden voor de reiniging van de priesters, maar ook bij de offers die op het brandofferaltaar gebracht worden. Daarmee staat het wasvat tussen de plaatsen waarvoor het wordt gebruikt. Het nalaten van de reiniging met water zal de dood ten gevolge hebben. De inzetting is blijvend voor de nakomelingen van Aaron, vers 21. Later is dit voorschrift binnen de Joodse traditie de basis geworden voor allerlei wassingen van de handen. Markus 7. Het is ook vandaag onmogelijk om vuil en ongereinigd een heilige God te dienen. In Johannes 1 vers 9. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Het wasvat was van koper gemaakt. In Exodus 38 vers 8 lezen we, het koperen wasvat met het koperen voetstuk werd gemaakt van de koperen spiegels die de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tabernakel hadden gegeven. Spiegels laten onder andere zien of iemand schoon is. Zo kan het woord van God ons ontdekken aan onze zonde en schuld. Daarmee is de Bijbel ook een spiegel. Wanneer heeft u voor het laatst in die spiegel gekeken? Maar als wij onze zonden belijden, dan reinigt hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Ach, ga nu niet vertellen dat u nooit vuil wordt in de wereld van vandaag. Uw en mijn ogen worden vuil, onze gedachten worden vuil, onze handen en voeten. Een mens wordt beslist vuil, maar dat is niet het laatste woord. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Luisteraar, heeft u dat al mogen ervaren, zijn vergeving? Na de opdracht voor het maken van het koperen wasvat,
volgt, in de verzen 22 tot en met 33, de opdracht tot het maken van de heilige zalfolie. De samenstelling van de heilige zalfolie wordt door de Heere nauwkeurig aan Mozes voorgeschreven, evenals het gebruik. In vers 32 en 33 geeft de Heere er nog een waarschuwing bij. Er valt grote nadruk op de heiligheid van de zalfolie. Deze mag alleen voor het heiligdom en de priesters worden gebruikt. Nadat de samenstelling is beschreven, worden de voorwerpen genoemd die met deze heilige zalfolie gezalfd moeten worden. Vers 26 tot en met 28. De Heere droeg ervaren zalfmengers op dit alles te verwerken tot een heilige zalfolie. Gebruik dit, zei hij, om de tabernakel, de ark van het verbond, de tafel met alle toebehoren en alle andere voorwerpen te zalven. Ook Aaron en zijn zonen worden genoemd om met de zalfolie gezalfd te worden. De heilige zalfolie mag niet worden nagemaakt. Ze mag ook niet voor het zalven van een willekeurig mens worden gebruikt. Iemand die volgens dit recept zalfolie maakt en daarmee een onbevoegde zalft, zal worden verstoten. Vandaag mag een gelovige door de Heilige Geest worden gezalfd. Ik kan getuigen dat dat een bijzondere ervaring is. De zalving van de Heilige Geest stelt mij in staat het woord van God te begrijpen. In 1 Johannes 2 vers 20 en 27 staat: U hebt een zalving van de Heilige en u weet dat allen. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft op u. Heeft u zijn zalving al ontvangen? U mag erom vragen, in gebed. Exodus 30 vers 34 tot en met 36. Dit zijn de aanwijzingen die de Heer aan Mozes gaf over het reukwerk. Gebruik aangenaam geurende kruiden, hars, onings, galbanum en pure wierook. Weeg van elke stof dezelfde hoeveelheid af en maak er reukwerk van, zoals een zalfmenger dat ook doet, gezouten, zuiver en heilig. Stamp een deel ervan heel fijn en leg een gedeelte daarvan voor de ark van het verbond in de tabernakel waar ik u ontmoet. Dit moet iets allerheiligs voor u zijn. Mozes blijft de aangesproken persoon. Hij moet zorgen voor de samenstelling van het reukwerk. Hoewel vaak gedacht wordt dat van al die vier genoemde bestanddelen gelijke hoeveelheden worden genomen, lijkt het aannemelijker dat de eerste drie de helft vormen en de wierook de andere helft. Vers 34. De Israëlieten kunnen de welriekende stoffen van karavanen gekocht hebben. Er worden geen hoeveelheden genoemd. Mozes moet een gedeelte van dit mengsel, dat tot een harde klomp is geworden, fijn wrijven voor gebruik. En wel op het reukofferaltaar. Dit allerheiligst reukwerk is alleen voor de Heere en mag niet worden nagemaakt. Vers 37 en 38. Het reukwerk moet twee keer per dag worden ontstoken. De tijden zijn een goed moment voor het gebed. De woorden van het gebed stijgen als het ware met de geur van het reukwerk omhoog. Exodus 30, vers 37 en 38. Maak nooit iets voor uzelf, want het is uitsluitend bestemd voor de Heere en u moet het als heilig behandelen. Ieder die iets dergelijks voor zichzelf maakt, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Met de heiligheid van God moet de mens geen loopje nemen. De Heere wil gediend worden zoals Hij het graag wil. Daarover meer in de volgende uitzending.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

De strook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuw

gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend.